l'ha visto. Per hast ves? Per hast dien? Per sisto? Ik weet het niet.